0: Goedemorgen meneer Maestrie en al die luisteraars. De Stanisiese wil net zeggen hi voor allemaal. En een mooie zaterdag voor allemaal. Zonskijn zaterdag. Dank je, Mr. Maestrie. Stanisie, mooie dag.
1: Kickback. It's the weekend. 702 Music.